zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is 1 graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking. Maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 eerste vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
3: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
4: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
2: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Veel vertraging is er nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 15 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: ben ik wel hetzelfde meisje?
1: Ja, ja, dat is de vraag die ze zich in 92 al stelde. De dame van Swing Out Sister, Am I the Same Girl? En we begonnen met The Walrus of Love, The King of Soft Soul, Barry White.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
1: Ja, yeah, how low can you go? You're the first, the last and my everything. Het kwam uit 1974, maar ja, ik krijg er nog steeds kippenvel van. Want dit is zo'n heerlijke disco-knijter. Echt zo mooi, zo lekker en ach, wat een stem. Goedemorgen. En ik krijg er een kriebel van in mijn keel, ja, ook dat nog. Het is donderdag 10 september. Inmiddels alweer druk op de weg, zo hoorde je net in de ANWB verkeersinformatie. En dat is altijd op dinsdag en donderdag. Ja, de NOS had het er zelfs over. Dat we als kamelen op dinsdagen en donderdagen onderweg zijn naar kantoor. Dus ja, ik weet niet, probeert jouw werkgever je al te verleiden om op deze dagen nou juist thuis te blijven of later te beginnen? Want op andere dagen is het gewoon een stuk minder druk. Want ja, gisteren was er een staking in de trein. En ja, dan zie je toch wel dat het wat drukker is op de weg. Mij viel het echt wel op. Maar het is echt een stuk minder druk op woensdag en op maandag en op vrijdag dan op dinsdag en donderdag. Dus ja, als je het nou een beetje spreidt met z'n allen, dan staan er misschien alle dagen veel minder files. Goed, wat gaan wij doen tussen nu en 9 uur? Nou, je meenemen je werkdag in met natuurlijk de Simple Shazam. En dat is deze hele week een heel mooi liedje, al zeg ik het zelf. Ja, we kiezen het altijd met zorg uit. Natalie in Brooklyn, hij heeft een nieuw album uit. En daar gaan wij een liedje uitdraaien. En dat is de Simple Shazam. Ook de open deurplaat staat voor je klaar. Zometeen in het volgende uur. We gaan terug naar 1990. Het is een deuntje van een van de leukste tv-series die er, wat mij betreft, op de tv te zien zijn geweest. En de horizonagenda met Hans van Groessen, zeker. Het weer. Want ja, het is het viel er af en toe uit gisteren. Dat ik denk, ik zat in de auto en ik haalde een mevrouw in. Die had echt nog zo'n zomers setje aan. Nou, die moet echt helemaal nat geweest zijn. Dat kan niet anders. En natuurlijk het nieuws van bij ons. Dat doen we om 7:55 en 8:55. En wie zijn er allemaal jarig vandaag? Nou, José Feliciano. We kennen hem van Feliz Navidad. Carol Dekker van Tipau. Huub Hangop. Oftewel Ruud van den Berg. Koos Tompe. Nance Kolen. We kennen haar beter als Nance. Zangeres bij 24/7. Maar ook presentatrice bij RTL 4. En ook Shobin Fahey is jarig. Zij is ex-zangeres van Bananarama en Shakespeare Sister.

Jobin Fahey van Bananarama. Maar dit was Shakespeare's Sister en Hello, Turn Your Radio On. Ze is 69 geworden vandaag. En daarmee is het 7:15 geworden. Ja. Op deze donderdag, de 10e september. We gaan je meenemen je werkdag in tot 9:00. Nu met Ilse de Lange en Blue Bittersweet.

Het zat altijd bomvol met elektronica, de Pet Shop Boys. Ik zei zat, maar volgens mij treden ze nog steeds op en maken ze ook nog steeds muziek. Je hoorde de Pet Shop Boys and Heart. En zometeen natuurlijk het nieuws van bij ons. Ook je UB40 komt eraan en nieuw werk van Sven Cillier. Hier is Somebody New.

0: Uiteindelijk geïnspireerd op het Mañana-idee van Spanjaarden. Maybe Tomorrow, je hoorde UB40, het kwam uit 1985. En zometeen het nieuws van bij ons. Een hele mooie van Eskimo Joe. Maar het is donderdagochtend en dat betekent vaak drukker op de weg dan normaal. Snel naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits tot nu toe vrij normaal. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging door een ongeluk tussen Rosmalen-West en de afrit Geldermalsen. 19 kilometer file met wel een uur extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. 5 met 10 minuten oponthoud. En op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.

0: Mojo. Ja, het blijft heerlijk. Zo één keer per jaar dan haal ik hem een keer van stal. En vandaag was het weer zover. Je hoorde Setting Sun uit 2006, alweer 20 jaar oud.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen. Welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. En moeten ze wel komen, hier zijn ze. We beginnen met een analyse van hoofdredacteur Arie Muller over de veiligheid in onze regio. De veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft haar eigen graspakkenteam eind juli buiten dienst gesteld en erkent daarmee zelf niet meer te voldoen aan de wettelijke eisen voor de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dat team moet normaal binnen 30 minuten ter plaatse zijn. Bij een incident met salpeterzuur eind augustus in Eindhoven moest een vervangend team helemaal uit Rotterdam komen en deed daar ruim 2 uur over. Dit speelt in een regio met 14 zogeheten CVZO-bedrijven, waarvan 6 in de zwaarste risicocategorie. En waar via de A67 ook zware gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Muller schrijft dat de regio bewust koos voor deze koers, vooruitlopend op een landelijk plan met 6 gespecialiseerde teams die echter 1,5 tot 2 uur nodig hebben om overal in Nederland te kunnen ingrijpen. Zolang de wet niet is aangepast, moet de regio zich er volgens hem wel aan houden. Dan een vrolijk bericht uit Heezeleende, want paardenboer Martin Adelaars, die eind vorige week met zijn tractor een giertank vol water hielp een heidebrand op de Strabrechtse heide te bedwingen, kreeg gisteren een taart van wethouder Groenewoud. Zijn snelle actie hielp voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde voordat de brandweer het overnam. De gemeente noemt zijn optreden een mooi voorbeeld van hoe oplettendheid en snel handelen het verschil kunnen maken. En tot slot een kritische column van Arie Muller over de vele bezwaarprocedures in Valkenswaard. Muller schrijft dat de organisaties als Groen en Heem een belangrijke functie hebben als waakhond voor natuur- en leefomgeving. Maar signaleert dat vrijwel elk plan in de gemeente inmiddels op bezwaar stuit, van een fietspad tot het assortiment van een tuincentrum. Hij noemt dat het risico van doorslaan. Als bezwaarmaken geen correctiemechanisme meer is, maar een levenshouding, komt de gemeente moeilijk vooruit. Tegelijk erkent hij dat een overheid zich aan haar eigen regels moet houden en dat actievoerders soms gewoon gelijk krijgen. Zijn oproep aan Valkenswaard: begin bij nieuwe plannen niet met de vraag waarom iets niet kan, maar met de vraag hoe het wel zou kunnen. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

Another en 54 Ultra. En Talk to You uit de hitparades van nu. En Will Smith hoor je met Man in Black. Al uit die gelijknamige film uit 1997. Goedemorgen, vandaag wordt het fris met maxima rond de 19 graden. Het herfstweer houdt aan. Morgen vrijdag blijft het koel, het wordt 20 graden. Het weekend wordt vergelijkbaar met rond de 20 graden. Dus het blijft de komende dagen rustig herfstachtig weer. En nu, uit 1981, Rob de Nijs. Hou me vast, want ik val.

The Vein, Culture Beat. Ja, dat was lekker, hè, die Eurodance. Sommige liedjes vond ik in ieder geval wel heel erg leuk. En dit was er eentje van, 1993. Zometeen het tweede uur Simple Simons. En nu de simpelste zaal van vorige week. Hier is Sara Bareilles.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Campen TV.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
7: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
8: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
11: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
10: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en knooppunt Empel, 18 kilometer met een half uur vertraging. Er zit daar een gat in de weg, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk, 18 kilometer met een half uur vertraging na een ongeluk. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, 19 kilometer file met daar een half uur vertraging. A58 van Bergen op Zoom naar Breda tussen Rukven en Breda West, 8 kilometer met een kwartier oponthoud. Verder valt nog op de wat langere file op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven tussen Hapert en knooppunt de Hocht, nu 7 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Simons.
13: Simons.

0: Hier begon het allemaal mee voor Toto in 1979. Hold the Line, het was hun eerste grote hit.
1: Vandaag in het verleden.
0: En we begonnen met Martin Garrix en U2 en Fireflies. Ja, dat is nieuw werk. Mooi, hè? Ik vind ook de combi wel lekker tussen die twee. Die hebben volgens mij toch ook iets gedaan rondom het Europees kampioenschap een keer ergens. In 2021, ja, toen dat een jaar verschoven was. Ja, volgens mij wel. Goed. Dat liedje komt ook nog wel eens een keer voorbij. Goedemorgen. Vandaag herdenken we een gebeurtenis die Zweden diep schokte. Precies 23 jaar geleden werd een populaire politica het slachtoffer van een zinloze aanval. Op woensdag 10 september 2003 ging de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Anna Lindh gewoon winkelen, zonder lijfwacht, in een warenhuis in Stockholm. Een normale, gewone middag, zou je zeggen. Maar dan gebeurt het onvoorstelbare. Een man met een baseballpetje valt haar aan. Met een mes. Hij steekt haar 10 keer. Een getuige hoort hem nog zeggen, je krijgt wat je verdient. Lindh wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar de verwondingen zijn te ernstig. Een dag later overlijdt zij aan bloedingen in haar lever. Heel Zweden is in shock. Wie doet zoiets en waarom? Op 24 september wordt er iemand aangehouden. De Serviër Mihailo Mihailovic. DNA-onderzoek bevestigt al snel zijn betrokkenheid en hij bekent de daad. Was het een politieke aanslag? Nee, dat blijkt niet het geval. Er worden geen politieke motieven gevonden. Mihailovic wordt uiteindelijk veroordeeld tot een levenslang verblijf in een psychiatrische kliniek. Anna Lindh was een geliefde en gerespecteerde politica. Haar dood liet een groot gat achter in de Zweedse politiek. En het bericht waar ik het vandaan haalde, staat ze op de foto met de toenmalige secretaris van de generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan. Ja, zeker. En nu even iets anders, want het is vandaag wereldwijd Wereldsuicidepreventiedag. Een belangrijk gevoelig onderwerp. Maar we staan er toch heel even bij stil, want wereldwijd overlijdt om de 45 seconden iemand door zelfdoding. In Nederland zijn dat gemiddeld 5 mensen per dag. Cijfers die we het liefst naar beneden zien gaan. En dat kan alleen als we er samen over praten. Waarom is deze dag er? Om het onderwerp bespreekbaar te maken. Zelfdoding is nog steeds omgeven door een taboe. Terwijl juist openheid mensen kan helpen. Een gesprek kan het begin zijn van hulp en misschien wel van redding. Deze week is het ook Wereldsuïcidepreventieweek, een initiatief van Stichting 113. Door heel Nederland dragen mensen een geel-oranje lintje als een teken van herinnering en steun. Ook worden er wandelingen georganiseerd rond de zogeheten Walk into Light, waarbij mensen samen richting de zonsopgang lopen. Zometeen de Horizonagenda, ook Man at Work en nu Hathaway.
1: De Radio Horizon Ochtends.

Zondag organiseert Sterk Schoot een gezellige garageverkoop. Een garageverkoop is natuurlijk meer dan alleen spullen verkopen. Het is ook een mooie gelegenheid om eens door het dorp heen te wandelen, bekenden tegen te komen en tegelijkertijd te ontdekken wat er bij buurtgenoten allemaal te vinden is. Van speelgoed en kleding tot boeken, huishoudelijke spullen en andere tweedehands vondsten. Iedere deelnemer bepaalt zelf wat er wordt aangeboden.

0: aangeboden. Alle adressen die meedoen zijn gemarkeerd met een ballon. Er is ook een plattegrond gemaakt en op sociale media is een lijst te vinden met deelnemende adressen. De garageverkoop in Budelschoot, zondag van 10 tot 5. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachte paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Veel jongeren geven aan dat ze zich soms alleen of eenzaam voelen, maar de stap om nieuwe mensen te ontmoeten is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseert Kordaat Welzijn een Social Friday-activiteit in de jongerencampus in Kranendonk. Jongeren kunnen daar elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten. Zo is er onder andere een pubquiz. De avond begint om 6 uur met een gezamenlijk diner, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende wensen en diëten. Om 19:30 begint de activiteit. De locatie is in de jongerencampus aan de Burgemeester Remmenstraat 42 in Budel. En tijdens de avond zullen Kim Roosendaal en Shirley Uitelinde zorgen voor begeleiding die avond. Meer informatie vind je op www.socialfriday.nl. De avond is gratis te bezoeken en aanmelden en meer informatie vind je op socialfriday.nl. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

0: Chris Rea uit 1982 hoorde je een van zijn mooie liedjes, Loving You. De man die je herkende aan zijn stem uit duizenden. En hij leed jaren aan pancreaskanker. En dat is zeer uniek dat mensen met alvleesklierkanker zo lang nog leven. Maar een paar jaar geleden ontviel hij ons.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We hebben vandaag 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met een kritische column van hoofdredacteur Arie Muller over de vele bezwaarprocedures in Valkenswaard. Muller schrijft dat organisaties als Groen en Heem een belangrijke functie hebben als waakhond voor natuur- en leefomgeving. Maar signaleert dat vrijwel elk plan in de gemeente inmiddels op bezwaar stuit. Van een fietspad tot het assortiment van een tuincentrum. Hij noemt dat het risico van doorslaan. Als bezwaarmaker geen correctiemechanisme meer is, maar een levenshouding, komt de gemeente moeilijk vooruit. Tegelijk erkent hij dat een overheid zich aan haar eigen regels moet houden en dat actievoerders soms gewoon gelijk krijgen. Zijn oproep aan Valkenswaard begint bij nieuwe plannen niet met de vraag waarom iets niet kan, maar met de vraag hoe het wel zou kunnen. Dan een vrolijk bericht uit Heezeleende. Paardenboer Martin Adelaars, die eind vorige week met zijn tractor en een giertank vol water hielp een heidebrand op de Straatbergse Heide te bedwingen, kreeg gisteren een taart van wethouder Groenewoud. Zijn snelle actie hielp voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde voordat de brandweer het overnam. De gemeente noemt zijn optreden een mooi voorbeeld van hoe oplettendheid en snel handelen het verschil kunnen maken. En tenslotte nog een analyse van hoofdredacteur Arie Muller over de veiligheid in onze regio. De veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft haar eigen gaspakketteam eind juli buiten dienst gesteld en erkent daarmee zelf niet meer te voldoen aan de wettelijke eisen voor de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dat team moet normaal binnen 30 minuten ter plaatse zijn. Bij een incident met salpeterzuur eind augustus in Eindhoven moest een vervangend team helemaal uit Rotterdam komen en deed daar ruim 2 uur over. Dit speelt in een regio met 14 zogeheten CVZO-bedrijven, waarvan 6 in de zwaarste risicocategorie en waar via de A67 ook zware gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Muller schrijft dat de regio bewust koos voor deze koers, vooruitlopend op een landelijk plan met 6 gespecialiseerde teams die echter 1,5 tot 2 uur nodig hebben om overal in Nederland te kunnen ingrijpen. Zolang de wet niet is aangepast, moet de regio zich er volgens hem wel aan houden. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: De meneer die alles weet, Teddy Swims. Ik weet niet of hij het over zichzelf had. Dit is een van zijn laatste hits. En zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 1990. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vanmorgen extra vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 17 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. De andere kant op van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintel en Waardenburg 12 kilometer met een kwartier oponthoud. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 met een half uur vertraging. A17 Roosendaal Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 4, 20 minuten oponthoud. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Katy Perry samen met Skip Marley, jawel, familie van Chain to the Rhythm. Het kwam uit 2017.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 10 september 2026 en precies 36 jaar geleden maakte Will Smith zijn tv-debuut in The Fresh Prince of Bel-Air. Voordat Will Smith een acteur werd, was hij al bekend als rapper. Samen met DJ Jazzy Jeff scoorde hij hits als Parents Just Don't Understand en Some Some Summertime. Maar toen zijn muziekcarrière even stil viel, greep hij zijn kans op de tv. The Fresh Prince of Bel-Air vertelt het verhaal van een jongen uit Philadelphia. Hij wordt door zijn moeder naar zijn rijke familie in Bel-Air gestuurd om hem uit de problemen te houden. Een simpel maar geniaal concept. Vol humor, hartverwarmende momenten en muziek. De komische serie was tot 20 mei 1996 te zien bij de Amerikaanse omroep NBC. 6 seizoenen lang. In Nederland werd de serie uitgezonden door Veronica. Talloze Nederlandse kijkers groeiden op met deze serie. Talloze bekende sterren hadden ook een gastrol in The Fresh Prince of Bel-Air. Tyra Banks, Vanessa Williams, Naomi Campbell, Dr. Dre, Quincy Jones, Evander Holyfield, William Shatner, Queen Latifah, Tom Jones en zelfs Zsa Gabor. Een indrukwekkende lijst van gasten. En het liedje waarmee elke aflevering begint, dat is nog steeds een geweldig nummer. Iedereen kent de tekst. Now this is a story all about how. Het is haast onmogelijk om het niet mee te zingen. The Fresh Prince of Bel-Air maakte Will Smith tot een wereldster. Van daaruit bouwde hij een indrukwekkende filmcarrière op met hits als Man in Black, Independence Day en Ali. Vandaag draaien we de openingstune van The Fresh Prince of Bel-Air, want het is
1: de open deurplaat.

Ja, die Will Smith. Die wordt wel in de watten gelegd vandaag. Yo, Home to Bel Air hoorde je. En vorig uur nog Man in Black. Een van die grote films van hem, die natuurlijk ook voorbij kwam. Ha, heb jij nou een tip voor de open deurplaat? Laat het me weten. Stuur een mailtje naar rolf.simons@rtvhorizon.nl. Het is 9:15. Op deze donderdag 10 september. Nu, No Ordinary Love. Hier is...

Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
1: Dooral Begens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
7: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
1: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
8: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
1: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 17 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. De andere kant op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Paardenburg 11 met daar 20 minuten op onthoud. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 8 kilometer. Met 20 minuten vertraging. Dan de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum 15 kilometer file. Je bent daar een half uur langer onderweg. De A59 naar Den Bosch tussen de afrit Bussen en Den Bosch West 14 kilometer file met een half uur extra reistijd. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch tussen Keldonk en de aansluiting met de A50 4 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws. van bij ons. De Hit

0: Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Vrijdagavond wordt de foyer van het Perron weer omgetoverd tot een muziekcafé voor een optreden van De Binnenband. Een 7-koppige coverband uit de regio Hezen die garant staat voor een avond vol live muziek. Met een repertoire van Americana, Bluegrass, Blue and Country, sfeervolle Amerikaanse rock en klassiekers van de Rolling Stones en Ray Charles tot Mumford & Sons en Douwe Bob. Vrijdagavond in het Perron De Binnenband. Het optreden begint om 8:30 en de toegang is gratis. Openluchttheater De Huddenbergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel 4 kilometer file met maximaal 10 minuten vertraging. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en Kromvoort 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB. Bij verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

the driver's seat. En dat om 7:07 op deze 10 september 2026, deze donderdag. Luisteraars, een hele goedemorgen toegewenst. Dit is Van Dommelen achter de knopjes. Het werkt tot aan de klok van 12 uur. En bedankt Rolf Simons weer even voor Simpel Simons, het ochtendprogramma hier bij Radio Horizon, elke werkdag tussen 7 en 9 uur. En muzikaal begonnen wij met Sniff & Tears, hebben we net vermeld, The Driver's Seat. Hoef je niet te rijden vandaag, nee, zo. Jawel. Tot aan 12 uur, we hebben verrassende leuke muziek voor, ook voor je tussendoor. Ja, zoals deze, Michel Polnareff.

Door en door. Cliff Richard. Sir Cliff Richard is het woord, hè? Dit was iets Dreaming. Hij timmert al aan de weg sinds 1958, ja, zo. Destijds samen met de Shadows, de Drifters. Ja, dat is het begin. Dit was hier met Dreamin'. En daarvoor hadden wij Michel Apollinaref. Ik krijg hier net een nieuw berichtje voor mijn neus. Ja, dat is altijd als een berichtje nieuw is natuurlijk. Maar ik lees dat, dat vishandel Jan Zwarthoed gaat ermee stoppen in Valkswaarder omstreken. Ja, nou, binnenkort is meer erover. Maar dat is verrassend nieuws. Hij heeft meer dan 50 jaar. Is het een gevestigde naam in de regio Valkswaarder. Dus 30 september nog eenmaal live te aanschouwen met de vishandel. Nou, klein beetje reclame toch van Jan. Dat is wat dikkie. Binnenkort meer erover. 9:15 met Marvin Gaye.

doe dat. En daarvoor hadden we Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine. En lijkt een beetje van die nazomerstreken die we nou hebben. Dat mag wel een keer, hè? Juan Luis Guerra gaan wij ook nog voor je draaien op deze mooie, mooie donderdag. Lekker weer, het blijft droog vandaag, zonnetje schijnt. Graadje of 20, 21, niet verkeerd, toch?

Take On Me, de grote hit voor de formatie AHA met die leuke clip. Erbij de getekende clip eigenlijk een beetje. Een soort stripverhaaltje was het toch? Ja, het is 2:30, zo dadelijk de agendaberichten. Even op mijn A4'tje kijken. Eerst nog muziek van The Searchers.

0: Tijdens de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve kan jong en oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Op zaterdag 31 oktober trekken dan meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. De route voert het jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelagen, Windrecht, Korweide, Kruiseiken, Waranda, Diepers, Hagedoren, Drossaard, Dinkbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouw wil steken, kan een mailtje sturen naar halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is helemaal gratis. De Halloweentocht in de Nieuwe Hoeve op zaterdag 31 oktober. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnaplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Brown Eyed Handsome Man, het grote succes van Buddy Holly was dat, ja, heerlijk swingend. En we bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendabericht hier bij Radio Horizon. Het Burk, het 5:30. Kit. Heet u welke kit? Ben je een kitten? Of wat? Oh ja, past daar goed. Oké, okay, ja. Kit Creole en de coconuts. Die man is altijd hard aan het werk natuurlijk. Ja. En de kat. Kat.

Everyone's winner. Hot chocolates. We zijn nog ooit in Eindhoven geweest. Ja, wel vaker denk ik. Maar 1977 opgetreden daar, elf dagen. Lang geleden. Ja, plaatje ook trouwens op RAK Records. Rock Records. Records. En daarvoor hadden we de groot hit van Kid Creole en de Coconuts en Andy Cat hier bij Radio Horizon aan het werk. En nu de hoogste tijd om een tandje terug te schakelen met een hele mooie opname van Ross Stewart en het heet Sailing.

Origineel opname van Snow Patrol, heet het Run. En dit was de versie van Lucy Thomas. Mooi. En daarvoor hadden we Ross Stewart met Sailing hier bij Horizon at Work. En we schakelden even lekker een tandje lager. Mooi toch, op deze 10e september. Hebben wij nog tijd voor Fleetwood Mac? Mac, jazeker, Everywhere heet het. Dan gaan we zo dadelijk richting commercials en de nieuws van 11 uur. Misschien een stukje ILO? Moeten we even kijken. Dan kijken we wel even. Everywhere, Fleetwood Mac. En ik zeg even aan de koffie.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice Plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice Plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice Plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A59 richting Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

What You Wanted. Christine Lee opende de wit uurtje. Horizon het werk met Van Ommelen. Achter de knopjes, 6 minuten over 11 uur op deze 10e september. Luisteraars, wederom van harte welkom. Tot aan 12 uur ben ik bij je met dit programma. Ja, over de corso's. Ja, dat is ook wat, hè. Daar doen we binnenkort wat meer over. Dat doen we straks nog even. Ja. En natuurlijk, Brabantse dag. Ja, altijd mooi, toch? Wagenbouwers FM, binnen een paar weken.

was dan met z'n vieren, dacht ik, hè? Of niet? Ja, nog met z'n vieren, ja. Creedence Clearwater Revival, een Swedish hiker van, ik meen de LP Pendulum. Was het Pendulum niet? Ja, Pendulum. En de volgende bij Coldplay en Viva La Vida. We gaan door met Horizon het werk met de King of Pop, Michael Jackson.

In the Presence of Beauty. Alison Moyet. En daarvoor hadden wij Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Van zijn grote succes LP, destijds Thriller. Thriller. Ja. Natuurlijk hebben we een klein beetje Valkswaards Bloemenkool zo aan de promoten geslagen. Ja, dat gaat dan een beetje beginnen op volgend weekend. Want Hees had in die week, al voor de Brabantse dag, altijd Wagenbouwers FM. En Bloemenkoolse Valkswaard heeft de Corso Radio vanaf 14 september, geloof ik. Oké. Gaan jongens de bouwers en de bouwsters ondersteunen. Nou, dat is alleen maar prima, toch? En ik keek van de week op social media en ik zag prachtige oude foto's voorbij komen uit de beginperiode van Pinkpop in het monumentale Geleen en het Sportpark. Ja, leuk om die foto's nog eens te zien. En een van de eerste artiesten met een grote PA-set die er opdraaide was de Golden Earring. Hello.

Misschien helpt het wel als je niet zo goed kan lezen. Invloedrijk, ja zeker. When I Kissed the Teacher, ABBA. En daarvoor hadden we de Golden Earring met She Flies on Strange Wings Part 1. Ja, dat was toen een vinylschijfje, het singeltje. En dan moest je het singeltje omdraaien en had je Part 2. Want dan ging het verder, hè. Of je kocht de LP, want daar stond het nummer helemaal op. Nou, ja. Maar omdat ze er vroeger ook al heel snel erbij waren bij Pinkpop, dan eenmaal gedraaid. En hier is Boss Skaggs, What Can I Say?

0: Ja, het plaatje klopt niet helemaal voor vandaag, hè. Want de rem begint te vol, maar vandaag blijft het droog. Dus, nou ja, goed, er stond op mijn lijstje. Dus Pia Zadora en Jermaine Jackson. When the rain begins to fall. Om 11:55. Van daarvoor hadden we Boskijks en What Can I Say. Wij gaan naar collega Hans van Groesen. Die heeft ze weer op een rijtje allemaal. De berichtjes, die bedoel ik natuurlijk. Helemaal. Ja, sowieso. En de agendaberichten die komen van Hans af. Daar komen we in.
1: Horizon Agenda.
2: Zondag organiseert Sterk Schoot een gezellige garageverkoop. Een garageverkoop is natuurlijk meer dan alleen spullen verkopen. Het is ook een mooie gelegenheid om eens door het dorp heen te wandelen, bekenden tegen te komen en tegelijkertijd te ontdekken wat er bij buurtgenoten allemaal te vinden is. Van speelgoed en kleding tot boeken, huishoudelijke spullen en andere tweedehands vondsten. Iedere deelnemer bepaalt zelf wat er wordt aangeboden. Alle adressen die meedoen zijn gemarkeerd met een ballon. Er is ook een plattegrond gemaakt en op sociale media is een lijst te vinden met deelnemende adressen. De garageverkoop in Budelschoot, zondag van 10 tot 5. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachte paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Veel jongeren geven aan dat ze zich soms alleen of eenzaam voelen, maar de stap om nieuwe mensen te ontmoeten is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseert Kordaat Welzijn een Social Friday-activiteit in de jongerencampus in Kranendonk. Jongeren kunnen daar elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten. Zo is er onder andere een pubquiz. De avond begint om 18:00 met een gezamenlijk diner, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende wensen en diëten. Om 19:30 begint de activiteit. De locatie is in de jongerencampus aan de Burgemeester Remmenstraat 42 in Budel. En tijdens de avond zullen Kim Roosendaal en Shirley Uitelinde zorgen voor begeleiding die avond. Meer informatie vind je op www.socialfriday.nl. De avond is gratis te bezoeken en aanmelden en meer informatie vind je op socialfriday.nl. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

0: Every time you walk into the room. Onder het kader van voetje voor voetje. Ja. Paul Carrack was dat.
1: Vroeger, in de jaren 60, herinner ik me ook nog de opname van de Searchers geweest. Hè?
0: When you walked in the room. Ja, when you walk in the room, want walked, dan is er al geweest. Dus nou ja, goed, moet een beetje de taal snappen. Ik heb ook wat problemen met lezen, maar dat is dan ook al een beetje goed gekomen, denk ik. En we bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten. Opname nu van DJ Bobo samen met Irene Cara.

0: Who do you think you are? Candlewick Green. Heerlijke plaat uit het hitverleden. Hier bij Horizon at Work. Ik heb nog een paar plaatjes te gaan, zie ik. En dan gaan we zo dadelijk alweer heel voorzichtig richting de commercials en het nieuws van 12 uur.
1: Ja.
0: En ik heb ook wel goed nieuws voor alle luisteraars van Peter Swaak. Die is weer terug in de studio. En de smaak van Swaak straks na 12 uur. Heel fijn, heel veel succes, jongen. En dat loopt dan tot aan de klok van 2 uur vanmiddag. Dan gaan we naar het tussenuur met Peter van Echt. Peter van Echt, Peter van Echt. Ja, Peter van Echt, ja. Dan hebben we een uurtje non-stop van 3 tot 4. En tussen 4 en 6 gaat de trein hier gezellig verder met Echt van Echt. En dan gaan we de avond in. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne donderdag van. Geniet ervan dat het droog is vandaag. Het zonnetje schijnt wat. En lekker weer om er even naar buiten te gaan. En de radio mee te nemen natuurlijk. Of je telefoontje. Daar staat het ook op. Horizon. Eén camper. Allemaal mooi digitaal voor elkaar. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen 10 uur. Dag.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijl-virus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En door grenscontroles heb je vertraging op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Peter Zwaag.
9: Het is ruim 2:02, donderdag 10 september. En met dank aan de collega's van de NOS voor het nieuws van 12 uur heet ik jou van harte welkom bij De Smaak van Zwaar.

0: Joy Sims, de zangeres die overleed op 63-jarige leeftijd op 13 oktober van het jaar 2022. Come Into My Life draaiden we voor jou. Een nummer wat in 1987 in de top 10 belandde in Amerika en ook in Engeland. Dit is Horizon, de smaak van zaak tot aan 2 uur met muziek uit 1991 nu. Dit is Simply Red en Something Got Me Started.
1: Show.

Shakira, Hips Don't Lie. Eet smakelijk als je momenteel aan de lunch zit. We kijken even naar het weer voor vanmiddag. Het is wisselend bewolkt, maar gelukkig blijft het op veel plaatsen droog. Er staat een matige wind en die komt uit het zuidwesten tot westen. En het wordt ongeveer 19 graden.

En dit is nog steeds Horizon, waar je achterin volgens kon luisteren naar de Pet Shop Boys. Gevolgd door Bakermat met I Love Life. En als laatste naar de Zweedse singer-songwriter John Martin. Met muziek van zijn debuutalbum uit 2014, Anywhere For You. 5 voor half 1 is het geworden en we hebben uiteraard vandaag voor jou weer een hoop muziek uitgezocht. Waar je misschien wel bepaalde herinneringen aan hebt. Zoals misschien aan deze uit 1984. Dit is Rockwell.

En zo noemt hij zijn vrouw wel eens, zijn vrouw Cherry Seaborn. We draaien Ed Sheeran hier bij Horizon. Ik heb wat nieuws over de aanleg van het nieuwe fietspad tussen de Narcislaan en het Broek in Valkenswaard. Deze ligt namelijk voorlopig stil. De rechtbank Oost-Brabant schorst de omgevingsvergunning omdat de gemeente volgens de voorzieningenrechter onvoldoende heeft onderzocht welke gevolgen het fietspad heeft voor de cultuurhistorische waarde van een oud zandpad en voor de waterhuishouding.

40 jaar terug in de tijd en dan komen we terecht in het jaar 1986. En toen was dit een hit voor München en Vrijheid. 1000 maal toe. De band die in 1993 Duitsland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival met Feel So White. Dit optreden werd echter niet een al te groot succes, want ze kwamen niet verder dan de 18e plaats al daar. En dit is Bruno Mars en All My Soul.

Een jaar nadat ze officieel waren opgericht, braken ze wereldwijd door met het Bloom. Je hoorde er uit Australië afkomstig zijn, de Paper Guides. 12:15 is het geworden, dit is nog steeds RTV Horizon. En als je wat meer te weten wilt komen over ons, kijk dan eens op onze website www.rtvhorizon.nl.

0: Earth, Wind and Fire. Muziek uit 1978. Fantasy. Een nummer wat te horen is op de soundtrack van een drietal speelfilms. Private Lessons uit 1981. The Sixth Man uit 1997. En Be Cool uit 2005. En wij gaan op weg naar het nieuws van 1 uur met Suzanne en Freek.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
8: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum staat 6 kilometer file met een half uur op onthoud. Op de A59 richting Den Bosch doe je er tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder 5 minuten langer over. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles doe je vanaf knooppunt Kundenberg er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Smaak.
10: En ik heet jou van harte welkom in het tweede uur van De Smaak van Zwaak. Met in het tweede uur onder andere muziek van een drietal dames. Roxy Dekker, Cher, maar straks eerst Alicia Keys.

Alicia Keys, Empire State of Mind. Het is 10 september en op deze datum in 1976... toen botsten bij Zagreb een Brits en een Joegoslavisch vliegtuig... en hierbij kwamen 176 mensen om het leven. En in 2001, op 10 september, toen stapte KPN-topman Paul Smits op. De schuldenlast bij KPN was op dat moment 24 miljard euro... en hij werd destijds opgevolgd...

If I Could Turn Back Time, de wens van velen. Cher hoorde je uit 1989. Vanavond op RTL 7 om 8:30 de film The Old Way uit 2023. De film gaat over de voormalige revolverheld Colton Briggs, die tegenwoordig eigenaar is van een winkel en een rustig bestaan leidt met zijn gezin. En wanneer een groep bandieten zijn vrouw in koele bloeden vermoordt, wordt hij gedwongen de wapens weer op te nemen. En met zijn 12-jarige dochter zweert hij wraak. En hoe dit allemaal afloopt, is te zien vanavond op RTL 7 om 5.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

James Morrison. En hij deed het niet alleen. Hij deed het samen met Nelly Furtado in het jaar 2009. Broken Strings. En wij gaan op weg naar de regioagenda. En doen met Carol G en Bruno Mars in Still.

0: Tijdens de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve kan Jong en Oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Op zaterdag 31 oktober trekken dan meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. De route voert het jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelagen, Windrecht, Korweide, Kruiseiken, Waranda, Diepers, Hagedoren, Drossaard, Dingbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouw wil steken, kan een mailtje sturen naar halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is helemaal gratis. De Halloweentocht in de Nieuwe Hoeve op zaterdag 31 oktober. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon. Peter Swaak.

Hij werd geboren in Houten en wel op 21 november 1998 als Rutger Cornelis van Eck. Maar wij kennen hem uiteraard onder de artiestennaam Russo. Hier op Horizon kon je luisteren naar Voorbestemd.

7 minuten voor 2 hier op Horizon. Het was 1976. Toen stond David Bowie op nummer 1 in de Engelse hitparades met Space Oddity. En het duurde 4 jaar voordat hij weer deze plaats innam. En het was in 1980 met dit Ashes to Ashes. Straks om 2 uur hier het nieuws. En tot die tijd muziek van Justin Timberlake en Chris Stapleton. Dit is

0: to say nothing.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

naar voren. Door zich te concentreren op haar geluid. Hij zingt over de kinderen in het park en ook de auto's die om hem heen rijden. Hij vergelijkt het met een soort van symfonie. Het geluid omringt en past hem als een handschoen. Hij vindt het allemaal prachtig. Prachtig lawaai noemt hij het. Het is een van de favoriete nummers van Neil Diamond zelf. Hadden wij Beautiful Noise, donderdag 10 september. Een bijzonder goede middag. En welkom bij dit nieuwe tussenuur. En nu we het dan toch over die mooie stad New York hebben. Dit is Art.

0: Ja, en wat een weerzien, hè? Peter Swaak is weer terug met zijn programma De Smaak van Swaak. Hij was er al die tijd wel. Maar dan enkel en alleen maar de muziek in het programma De Smaak van Swaak. Maar nu was hij zelf weer aanwezig in de studio. Peter, welkom terug.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Horizon.
2: Radio Horizon.

van de Babies en Isn't It Time. We zaten nog even wat te babbelen, Peter en ik. Ja, het is net als fietsen, hè? Je verleert het niet. Ook al ben je er een tijdje niet geweest. Het zit er nog steeds in, Peter. En het was weer fantastisch om te kunnen luisteren naar de smaak van Zwaak. Morgen doet hij het weer. Dit is muziek van Shepard en Geronimo. Het nieuws van bij ons en de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons, hè.

Shepherd en Geronimo, 15 minuten over 2 geworden. Verborgen tussen het groen en het industriële erfgoed van Budel-Dorplein ligt een plek met een bijzondere geschiedenis. Het Kantinetheater was ooit onderdeel van een compleet dorp dat rond een zinkfabriek werd gebouwd. Van hotel en ontspanningsruimte voor fabrieksarbeiders groeide het uit tot een theater en een bioscoop. En het komende weekende, jawel hoor, je gaat er meer over horen de komende dagen, wordt het theaterseizoen weer geopend. Dit is Ella Longley en Choosing Texas.

Kade boer Martin Adelaars is door wethouder Groenewoud gisteren bedankt voor zijn snelle optreden bij de brand op de Strabrechtse Heide. Hij kreeg gisteren een taart als waardering voor zijn inzet en volgens de brandweer hielp zijn optreden voorkomen dat de brand zich verder heeft verspreid uiteindelijk. De gemeente vond de actie van Martin een mooi voorbeeld van hoe oplettendheid en snel handelen

mooi maar weer. Hè? De nieuwe single van Son Milieu. De meest kleurrijke band die we kennen in Nederland. Naar mijn idee. In het weekende van 19 en 20 september ruimen mensen over de hele wereld weer zwerfafval op. Ook de gemeente Kranendonk doet in dit geval weer mee. Help jij een van deze dagen mee om onze straten en buurten schoon te maken? Iedereen is welkom. Hoe werkt het? Je kunt alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, sportteam, vereniging of bedrijf. En de gemeente die zorgt voor de afvalzakken en afvalhouders, grijpers, veiligheidshesjes en handschoenen. En ze halen natuurlijk ook de volle afvalzakken weer.

0: Even half drie geworden. Op deze enigszins toch wel aardige donderdag nog. Donderdag 10 september hadden wij Split Hands, Message to My Girl. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, laat het ons weten. Doe het via info@rtvhorizon.nl.
1: Horizon Radio.

Touch. Over de onzichtbare macht over een man door een vrouw. En Invisible Touch was een van de grootste commerciële hits voor de band. Maar niet alle fans waren er blij mee toen deze plaat in 1986 werd uitgebracht. Maar desondanks was het toch een nummer 1 hit in de Verenigde Staten ook. Genesis hoorde je. Dit is Cameron Whitcomb, een Kingdom of

Vergijk en Reuzel de Mierde maken dit jaar allebei kans om te worden uitgeroepen tot meest fietsvriendelijke gemeente van Brabant. De twee Kempen gemeenten behoren tot de genomineerden voor de Brabantse fietswerkgever en fietsgemeente van het jaar 2026. En de winnaar wordt maandag 21 september bekendgemaakt tijdens de Brainport Bike Summit in het Philips Stadion in Eindhoven. Walking away for the

straks om 4 uur. Dan zijn we er weer met een aflevering van het programma Echt van Echt. Ik wil daarvoor Ron nog bedanken, want hij heeft de afgelopen paar weken toch mooi het programma voor mij waargenomen. Dit is Smits en Girlfriend in a Coma. Girlfriend.

kritieken die ze destijds kregen, de teksten, negatief. En die zouden ook depressief zijn. Nou, die waren zeker van toepassing op deze girlfriend in een coma. Hadden wij Smits uit 1987. Dit is Phil Collins. Hey, hadden wij eerder niet Genesis deze middag?

Nog altijd uitgedaagd door Phil Collins om mee te zingen bij deze hit Wear My Hat. Sorry daarvoor. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van dit tussenuur. Van deze donderdag, deze 10e september. Bedankt voor het luisteren. En tot vanmiddag, hè. Om een uurtje of 4, dan zijn we er weer.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning? En budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De commissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 60 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A2, Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt De Hocht staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A16 richting Rotterdam is het langzaam rijden tussen Zevenbergse Hoek en de afrit Dordrecht Centrum. Hier heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

One Way Ticket en deze I Can't Stand the Rain waren grote hits voor Eruption. Het is vandaag een hele mooie dag. Deze donderdag, deze 10e september. Van harte welkom. Even na 4 uur geworden. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. We nemen je mee tot 6 uur deze middag. Ja, a little less conversation. Een beetje minder gepraat, iets minder praten. In de context betekent het ongeveer minder praten, maar meer actie. En daar zijn wij ook wel van. Dit is Elvis versus Junkie XL.

De nieuwe van Alex Warren. Op de allereerste plaats wil ik natuurlijk Ron bedanken voor het overnemen van dit programma. Het programma Echt van Echt de afgelopen 2 weken. Ron, dank daarvoor. En het staartje van deze week nemen wij weer bijzonder graag over.

Ja, en heb jij nieuws van bij ons, dan laat het ons weten. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Achter de schermen werkt Museum Klok en Peel in Asten aan een nieuwe editie van de Pompoendagen. En voor het evenement worden nog vrijwilligers gezocht. Je kunt je in ieder geval aanmelden. Een mailtje maken naar info@museumklokenpeel.nl. En dan wordt er vervolgens contact met je opgenomen om verdere afspraken te maken.

Vakantie. Dit jaar is dat meer specifiek van zaterdag 17 oktober tot en met zondag 25 oktober. Het thema dit jaar is de betoverende tuinen. En als u maar enthousiast bent, dan is uw hulp van harte welkom. Dit is Amanda Lear en Follow Me.

je krijgt er nog steeds positieve energie van deze I Just Might. Hadden wij Bruno Mars. Verborgen tussen het groen en het industriële erfgoed van Budel-Dorplein ligt een plek met een bijzondere geschiedenis. Het kantinetheater was ooit onderdeel van een complex dorp dat rond een zinkfabriek werd gebouwd. Van hotel en ontspanningsruimte voor fabrieksarbeiders groeide het uit tot een theater en bioscoop. Het komende weekende wordt het theaterseizoen daar geopend. U hoort daar de komende dagen nog iets meer over. Dit is Brian Adams en Have You Ever Loved a

muziek van deze Canadese zanger Bryan Adams. Hij bracht het uit in 1995. Het was ook de eerste single van zijn toen zevende studioalbum 18 Till I Die. Het nummer is een echte ballad, dat was ook duidelijk te horen trouwens. En wat ook duidelijk te horen was, is dat het gespeeld werd op een Spaanse gitaar. Jawel. 5 minuutjes over 4:30 geworden. Het programma echt verrecht op deze donderdag. Bijna weekend, hè? Eindelijk weer een aantal dagen waarin niks moet en bijna alles mag. Maar zover is het nog niet. Laten we eens gaan luisteren naar deze mooie hit van Clarence Clemons en Jackson Browne en You're a Friend of Mine.

0: hij bespeelde de sax als geen ander. Clarence Clemons, hij deed het in de begeleidingsband van Bruce Springsteen, de E Street Band. En deze hit maakte hij samen met Jackson Browne. You're a friend of mine. Het is de allerhoogste tijd voor de Horizon Agenda. Wij zeggen een bijzonder goedemiddag tegen Hans.
1: Horizon Agenda.
2: Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Vrijdagavond wordt de foyer van het Perron weer omgetoverd tot een muziekcafé voor een optreden van De Binnenband. Een 7-koppige coverband uit de regio Hezen die garant staat voor een avond vol live muziek. Met een repertoire van Americana, Bluegrass, Blue and Country, sfeervolle Amerikaanse rock en klassiekers van de Rolling Stones en Ray Charles tot Mumford & Sons en Douwe Bob. Vrijdagavond in het Perron De Binnenband. Het optreden begint om 8:30 en de toegang is gratis. Openluchttheater De Huddenbergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
4: Peter van Echt.

T. If You Wanna Dance hadden wij Miles Smith. En daarvoor hadden wij dus nog de Horizon Agenda. En alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen, je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website. En wil je gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. The Counting Crows en Bluff nu met Holiday in Spain.

prima toeven was de afgelopen periode in de zomer. Maar naar Spanje, daar zijn natuurlijk ook een heleboel mensen naar afgereisd de afgelopen periode. En nog steeds voor mensen die wat later nog met vakantie gaan. Ook daar is het goed toeven natuurlijk. Hè? The Counting Crows and Bluff, Holiday in Spain. Lost Frequencies, de nieuwe.

Het weekend van 19 en 20 september ruimen mensen over de hele wereld weer zwerfafval op. Ook de gemeente Kranendonk doet mee. Help jij een van deze dagen mee om onze straten en buurten schoon te maken? Iedereen is van harte welkom. In het kort hoe het werkt. Je kunt alleen meedoen of samen met vrienden. Bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, sportteam, vereniging of bedrijf. En de gemeente die zorgt voor afvalzakken en afvalhouders. Grijpers, veiligheidshesjes en ook handschoenen. En natuurlijk zorgen zij ook voor het ophalen van de volle afhaalzakken. Ja, en eerlijk is eerlijk, soms is het wel schrikbarend hoeveel afval er gedumpt wordt langs bijvoorbeeld opritten en afritten bij autosnelwegen. En waarom, hè? Een hele slechte gewoonte. Ruim het gewoon lekker thuis netjes op. Of deponeer het in ieder geval in de afvalzakken die daarvoor staan. Afijn. Zometeen het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En na 5 uur dan zijn wij bijzonder graag bij u terug met deel 2 van dit programma. Is dit nog de Staalkansel? En shout to the top.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning? En budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 150 kilometer file in het zuiden van het land. Op een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is de weg wel weer vrijgegeven bij Waardenburg na een ongeluk. Maar vanaf knooppunt Hintham nog 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch, werkzaamheden bij Zaltbommel, 20 minuten oponthoud daar. Door een kapotte auto zijn er 2 rijstroken dicht van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. Kost je een half uur extra. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda een kwartiertje vertraging bij Werkendam. A50 Eindhoven-Os bij Uden-Zuid een kwartiertje oponthoud. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. En ook een kwartier vertraging inmiddels op de N267 vanuit Drunen naar Andel. File staat weer bij Dijk en Aalburg en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

Ja, The Cure. Maar niet de muziek van The Cure. Zo heet deze nieuwe plaat van Olivia Rodrigo. Hey, een bijzonder goede middag op deze donderdag. Deze 10e september, even na 5 uur geworden. Welkom bij alweer het allerlaatste uurtje Echt van Echt. Oh.

Ja, hoe zou het met ze zijn? Al enige tijd geleden dat we iets hoorden van deze Shepherd. Die hoorde Learning to Fly. 13 september, noteer het alvast in je agenda, van 10 tot 5 uur. Garageverkoop in Budelschoot. Benieuwd waar je allemaal kunt snuffelen en leuke koopjes kunt vinden. De plattegrond met alle deelnemende adressen vind je op de socials van Dorpsplatform Sterk Schoot. En de garageverkoop wordt georganiseerd door Dorpsplatform Sterk Schoot. Kom gezellig langs, struin langs en door de deelnemende garages. En wie weet ga je naar huis met een hele mooie vondst. Je weet maar nooit. 13 september dus. Dit is Al Stewart en The Year of the Cat.

van deze Schotse singer-songwriter L. Stewart. Nummer is ook de titeltrack van zijn album Year of the Cat, wat hij uitbracht in 1976, zo lang is het alweer geleden. Hij werd in januari 1976 opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen door geluidstechnicus Alan Parsons.

knooppunt Leenderheide in dit geval kunnen wij elkaar de hand geven. Want ook wij zijn natuurlijk elke werkdag onderweg naar knooppunt Leenderheide. Maar kijk uit als je in de auto zit, want je gaat ongemerkt toch soms wel eens iets harder rijden met deze muziek. Het geeft je een soort van een heel vrij gevoel. Creedence Clearwater Revival hadden wij met Lodi. Dit is Lekkers en Steve. I'm

De jeugd, jong en oud trouwens in Hezen, kan zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Want de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve komt er weer aan. Op zaterdag 31 oktober trekken meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouwen wil steken, die kan een mailtje maken naar halloweenhezen@hotmail.com.

hadden wij muziek van Talk Talk. En je hoorde Such a Shame. En daarmee is het ruim 5:30 geworden. Hans zit er zometeen alweer klaar voor de allerlaatste Horizon-agenda voor deze donderdagmiddag. En nu de allerlaatste Talk Talk. En je hoorde Such a Shame. Is dit Sailor en La Coupe?

0: Tijdens de jaarlijkse Halloween-tocht in de Nieuwe Hoeve kan jong en oud zich weer opmaken voor een huiveringwekkende avond. Op zaterdag 31 oktober trekken dan meer dan 300 kinderen langs feestelijk versierde huizen om te snoepen en zich lekker te laten griezelen. De route voert het jaar door de Ten Borgwardlaan, Aangelagen, Windrecht, Korweide, Kruiseiken, Waranda, Diepers, Hagedoren, Drossaard, Dinkbank, Tient en de Molenhoeve. Bewoners langs die straten halen alles uit de kast om hun tuin om te toveren tot een angstaanjagend tafereel. En wie het griezeligst uitpakt, maakt kans op de felbegeerde wisseltrofee voor de engste tuin van Hezen. Wie mee wil doen, een snoephuis wil openen of als vrijwilliger de handen uit de mouw wil steken, kan een mailtje sturen naar halloweenhezen@hotmail.com. Meelopen voor alle kinderen is helemaal gratis. De Halloweentocht in de Nieuwe Hoeve op zaterdag 31 oktober. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnaplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

van Rod Stewart. Je hoorde Maggie May. Nog minder dan een uur. En dan begint ook PSV aan een nieuwe ronde van het miljoenenbal. De Champions League. En vanavond treden zij dus aan in Eindhoven tegen Shakhtar. Waar ze eerder ook al eens tegen gespeeld hebben. En toen was de overwinning niet echt gemakkelijk. Maar goed, nieuwe kansen. Nieuwe ronde. De bal is rond. Het kan natuurlijk alle kanten op. En we wensen PSV natuurlijk het allerbeste toe. En heel veel succes.

lekker meezingen met deze hit van Racy en Lay All Your Love on Me. Het is bijna 6 uur. Bedankt voor het luisteren naar deze Echt van Echt voor deze donderdag, deze 10e september. En ook deze kan de geschiedenis boeken in hier bij Radio Horizon. Nog een hele fijne avond. Zometeen veel plezier met knooppunt Leen Rijden en Frans van Dam. En later nog de donderdageditie van Horizon Verbreed. Morgenmiddag om 2 uur dan melden wij ons weer voor een nieuw tussen. Radio.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl. Of bel 0495 494 434.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land worden de files langzaamaan kort. Het is nog 120 kilometer file over van de avondspits. 10 minuten vertraging nog op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht door 5 kilometer file bij knooppunt Empel. Kwartiertje op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Alfred Kerkdriel. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar staat de file voor Zaltbommel. Vanaf Culemborg is die 12 kilometer. En 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijden tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten vertraging op de N62, de weg Belgische grens Borselen. Bij de aansluiting met de A58, 3 kilometer file. En op de N267 vanuit Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Frans van Dam.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file staat er nog in het zuiden van het land. Ze hebben nog

0: Kwartiertje vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch bij Vught. Nasleep van een ongeluk, de weg is weer vrij. Kwartiertje op de A27 Utrecht-Breda. Daar staat file bij Werkendam. En op de A67 Eindhoven-Venlo. Half uur vertraging na een ongeluk bij Afrit Zomeren. Vanaf knooppunt Leende Heide rijdt het langzaam doordat de linkerrijstrook dicht is. 10 minuten vertraging op de N62 vanuit de Belgische grens naar Borselen bij de aansluiting met de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
2: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leende.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
3: Deze renster staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
2: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 rijdt het verkeer nog langzaam vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. Ook 10 minuten extra op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Want op knooppunt De Hoogte is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. En 40 minuten vertraging op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo na een ongeluk bij Alfred Zomeren. 7 kilometer file vanaf knooppunt De Leenderheide rijdt het langzaam. Maar de file kan gaan oplossen, want de rijbaan is weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wil de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
3: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
2: Van Wil overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
4: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
2: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
3: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
2: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
3: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
2: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luiks.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Jan Luijks.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn